0: vijfde overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de vierde keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging.
2: In Altena kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Mart Hoogkamer met kroegen

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat 3 mensen om het leven gekomen. De Markerwaarddijk, de N307, is voorlopig dicht. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam zal vandaag een herdenkingsdienst voor de overleden koning Harald worden gehouden. Het gebouw, ook wel de Zeemanskerk genoemd, is deze zondag geopend tussen 11 en 4. De herdenkingsdienst voor de Noorse koning begint om 12 uur. De Noorse vorst Harald V overleed vrijdag in Oslo op 89-jarige leeftijd. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem om te brengen. Zijn woning en routines zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. En in Noorwegen is een 14-jarige jongen aangehouden die in een gestolen lijnbus rondreed. Het was al de 4e keer in een jaar dat hij dat deed. Toen een passagier bij een bushalte de jongen zag en niet instapte, maar de politie belde, gaf hij gas. Maar omdat hij moest stoppen voor een file, kon hij door de politie worden aangehouden. Ook een andere tiener die in de bus als passagier zat, is gearresteerd. Het weer, plaatselijk flink wat regen en er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Aan de kust windkracht 7. De temperatuur zakt naar 16 graden. Overdag wordt het wisselvallig bij een middagtemperatuur van 21.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: In Reuzeldemierde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht, vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 augustus. Op 30 augustus 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. De populaire Disney-figuur groeide in de decennia daarna uit tot een van de bekendste stripfiguren ter wereld. In Nederland verscheen vanaf 1952 het weekblad Donald Duck, dat nog altijd door jong en oud gelezen wordt. Op 30 augustus 1963 presenteerde Philips officieel het compacte cassettebandje. Omdat het bedrijf de techniek vrij beschikbaar stelde, werd het cassettebandje wereldwijd de standaard voor het opnemen en afspelen van muziek. Vooral in de jaren 70, 80 en 90 was het cassettebandje niet meer weg te denken. Op 30 augustus 1967 werd de Stichting Ideële Reclame opgericht. De organisatie werd bekend met spraakmakende campagnes over maatschappelijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, discriminatie en sociale omgangsvormen. Veel slogans zijn nog altijd herkenbaar voor een breed publiek. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Mickey Moody, zangeres Rosemary Brown, drummer Martin Jackson en zanger-songwriter Antonio Diodato. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
2: Mart Hoogkamer met Kroegen

0: Rijnland Radio Info.
1: Live on the Beach is een van de grootste strandmuziekevenementen van Nederland en vindt plaats van 3 tot en met 6 september op het strand van Scheveningen in Den Haag. Met de Noordzee als decor beloven bezoekers een unieke combinatie van liveconcerten, zomerse sfeer en een indrukwekkende locaties aan de kust. De evenement bestaat uit meerdere concertdagen waarbij iedere dag een eigen programma en hoofdartiest heeft. Bezoekers genieten met hun voeten in het zand van optredens van bekende Nederlandse artiesten. Uitgebreide horeca, strandterrassen en een ontspannen festivalsfeer. Optredens zijn er onder andere van Anouk, Direct, Bluff, Guus Meeuwis, Sommieu, Tino Martin, Suzanne Freek, Acta de Munnik, Crisco's Amsterdam, Kraantje Papi, Bankzitters Fleming en Anna Mee.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.

0: Rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar dat heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ten plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
3: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 augustus. Op 30 augustus 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. De populaire Disney-figuur groeide in de decennia daarna uit tot een van de bekendste stripfiguren ter wereld. In Nederland verscheen vanaf 1952 het weekblad Donald Duck, dat nog altijd door jong en oud gelezen wordt. Op 30 augustus 1963 presenteerde Philips officieel het compacte cassettebandje. Omdat het bedrijf de techniek vrij beschikbaar stelde, werd het cassettebandje wereldwijd de standaard voor het opnemen en afspelen van muziek. Vooral in de jaren 70, 80 en 90 was het cassettebandje niet meer weg te denken. Op 30 augustus 1967 werd de stichting Ideële Reclame opgericht. De organisatie werd bekend met spraakmakende campagnes over maatschappelijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, discriminatie en sociale omgangsvormen. Veel slogans zijn nog altijd herkenbaar voor een breed publiek. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Mickey Moody, zangeres Rosemary Brown, drummer Martin Jackson en zanger-songwriter Antonio Diodato. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. In Tibet zijn 16 doden geteld. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dongen in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Disco Bambino is de artiestennaam van de Italiaanse producer Giuseppe Savoni. Voor Dancing Without You werkt hij samen met gitarist en chic-oprichter Nile Rodgers en Britse zangeres Sophie Alice Baxter, bekend van onder meer Murder on the Dance Floor. Alice Baxter verzorgt de zang en Rodgers is op gitaar te horen. Het nummer werd uitgebracht via Helix Records en brengt drie artiesten uit verschillende generaties samen in één gezamenlijke productie.
0: Flitsende 50, feitje.

0: De laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arno.

Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 augustus. Op 30 augustus 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. De populaire Disney-figuur groeide in de decennia daarna uit tot een van de bekendste stripfiguren ter wereld. In Nederland verscheen vanaf 1952 het weekblad Donald Duck, dat nog altijd door jong en oud gelezen wordt. Op 30 augustus 1963 presenteerde Philips officieel het compacte cassettebandje. Omdat het bedrijf de techniek vrij beschikbaar stelde, werd het cassettebandje wereldwijd de standaard voor het opnemen en afspelen van muziek. Vooral in de jaren 70, 80 en 90 was het cassettebandje niet meer weg te denken. Op 30 augustus 1967 werd de stichting Ideële Reclame opgericht. De organisatie werd bekend met spraakmakende campagnes over maatschappelijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, discriminatie en sociale omgangsvormen. Veel slogans zijn nog altijd herkenbaar voor een breed publiek. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Mickey Moody, zangeres Rosemary Brown, drummer Martin Jackson en zanger-songwriter Antonio Diodato. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers staat.

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
2: Mark de Hoogkamer met Kroegen

0: Vierenland Radio Info.
1: Van 7 tot en met 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: op een nek-en-nek race. Het Nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

Bewolkt en vanuit het westen trekken opnieuw buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind en temperaturen tussen 18 en 22 graden. Morgen wordt het nog iets te koel voor de tijd van het jaar en er vallen dan opnieuw verspreid over het land vrij veel buien. Dinsdag neemt de buiigheid langzaam af en vanaf woensdag gaan we de zon steeds vaker zien met temperaturen van 19 tot 22 graden en een zwakke tot matige westenwind. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 augustus. Op 30 augustus 1936 verscheen Donald Duck voor het eerst in stripvorm. De populaire Disney-figuur groeide in de decennia daarna uit tot een van de bekendste stripfiguren ter wereld. In Nederland verscheen vanaf 1952 het weekblad Donald Duck, dat nog altijd door jong en oud gelezen wordt. Op 30 augustus 1963 presenteerde Philips officieel het compacte cassettebandje. Omdat het bedrijf de techniek vrij beschikbaar stelde, werd het cassettebandje wereldwijd de standaard voor het opnemen en afspelen van muziek. Vooral in de jaren 70, 80 en 90 was het cassettebandje niet meer weg te denken. Op 30 augustus 1967 werd de stichting Ideële Reclame opgericht. De organisatie werd bekend met spraakmakende campagnes over maatschappelijke onderwerpen zoals verkeersveiligheid, discriminatie en sociale omgangsvormen. Veel slogans zijn nog altijd herkenbaar voor een breed publiek. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist Mickey Moody, zangeres Rosemary Brown, drummer Martin Jackson en zanger-songwriter Antonio Diodato. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind met temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Brabantse Vrienden vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 september. De eerste editie onder deze naam op het Aqua Best terrein in Eindhoven Best. Het Brabant Festival staat volledig in het teken van feest, gezelligheid en Nederlandstalige muziek. Het is de opvolger van het voormalige Total Los Festival. Onder leiding van de Snollebollekers verandert Aqua Best in een groot feestterrein met meerdere podia en bekende artiesten. Optredens van onder andere de Snollebollekers, Gerrit Joling, Tino Martin, Emma Heesers, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, de Outsiders, Django Wagner, René Schuurmans en Samuel Welten. Er zijn een aantal namen op de Brabantse Vrienden op 5 september dus in Eindhoven-West.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief van de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief van de ouders erkent hij dat hij haar niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Denkhuizen.

0: beetje contact maken met elkaar, dat is leuk, hè? Een beetje contact. Dit was Contact van Edwin Starr. Ik wil er geen datingprogramma van maken, maar een beetje contact te leggen met de luisteraar is wel leuk natuurlijk, hè? Je kan ons een appje sturen 06 44 43 77 99. Bijvoorbeeld, als je een leuk liedje wilt horen wat je al lang niet gehoord hebt, laat het ons even weten, gaan wij even zoeken tussen al die muziek die wij hebben. Zometeen heb ik muziek voor je van 10cc, de Wall Street Shuffle. Ga ik speciaal draaien voor Gerard, die werd gisteren al aangevraagd. Maar eerst even de nummer 1 hit van Mr. President, Coco Jumbo. Die komt eraan.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

De grote hit geweest in 1996, stond het heel lang in de hitlijsten genoteerd. Mr. President, Coco Jumbo, op Rivierenland Radio. Sarah Bareilles' Love Song hoor je zo meteen op zondagochtend. Maar eerst even de Wall Street Shuffle.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Het enige bekende liedje wat deze zangeres gemaakt heeft, Sarah Bareilles en Love Song. Het wordt een regenachtige dag vandaag. Minimale temperatuur 17 graden, maximaal 22 graden.

De winnares van het Eurovisie Songfestival van 1999. Deze Zweedse Charlotte Nielsen. Take Me To Your Heaven. Dat was het winnende liedje destijds. Peter Maffay, Duits zanger. Het is geboortedag vandaag, 1949 geboren. Nederlands cabaretier. Freek de Jonge, 1944 geboren. Frederik van der Wal, Nederlands model, 1967 geboren. En Amerikaanse actrice Cameron Diaz, geboren in 1972 op 30 augustus.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached. Premium, ongebleekte, polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waar een reef plaatsvond. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat drie mensen op het leven gekomen. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

Open Your Heart was dit van Madonna op Rivierenland Radio. Die draaide niks speciaal voor Cynthia. Ze vroeg hem aan via 06-44-43-77-99. Dankjewel daarvoor. Dit was een van de liedjes die ze maakte in de jaren 80. En het schijnt zo te zijn dat ze opnieuw de studio ingedoken is met Kylie Minogue en een nieuwe plaat gemaakt heeft. Robin S. was actief in de 90s en dit is een van haar hits, Love for Love.

Uit de 80s, de populaire plaat van T-Pau, China in Your Hands. En uit de 90s hadden we Robin S. met Love for Love. We kennen ze ook met What I Do Best en Show Me Love. Ja, heeft allemaal wel met liefde te maken, geloof ik. Goedemorgen, tijd voor Nederlandstalige muziek. Uit Volendam, Nick en Simon. Jij

0: Rijnmond Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie No No's, Mental Theo, June, Last Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Muziek van deze tijd, hè? De bouwstaaf was dit. Magnetic op Rivierenland Radio. Nick en Simon hadden we ook nog. Nederlandstalige muziek, Open Your Heart. Er wordt vandaag nog gevoetbald in de Eredivisie, de volgende wedstrijden. Utrecht PSV begint om 11:15. Feyenoord tegen Den Haag, 14:30. Willem II, Heerenveen, eveneens 14:30. 17:45, Telstar tegen Ajax. En om 20:00 vanavond Cambuur.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzeren Man in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience. Outsiders, Pademoeskroen, Illibili Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedemorgen.

0: waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders, die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten.
3: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
4: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Barry White was dit. You see the trouble with me. Een van de velen die de beste man gemaakt heeft. Goedemorgen, het is 11 uur geweest op zondagochtend 30 augustus 2026. Over die datum gesproken. Zometeen gaan we eens even kijken of er nog wat dingen gebeurden in het verleden op 30 augustus. Die ga ik dan met je doornemen. Straks nog muziek van Meteor. Nooduitgang komt eraan. Eerst even Dreams van Gabriel.
1: Tot 12 uur is dit René in de Morgen.

0: Gabriel Dreams, hoorde je.
1: René Huizinga.
0: 30 augustus in het verleden. Wat gebeurde er zo? Dat ga ik je vertellen. 1903, dat is heel lang geleden. 30 augustus, de oprichting van de Harley-Davidson Motor Company vindt plaats. Dan 1972, middenvelder Arie Haan maakt zijn debuut voor het Nederlands voetbalelftal. Dat doet hij in een vriendschappelijke wedstrijd die gespeeld wordt in Praag tegen Tsjechoslowakije. Die wedstrijd wordt gewonnen met 2-1 door Nederland. Ajax-ziet Jacques Zwart speelt zijn 31ste en laatste interland voor Oranje. 1984, eerste vlucht van de Space Shuttle Discovery. En 2001, Wim Duisenberg, die is van de Europese Centrale Bank. Die presenteert met trots de eurobiljetten.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nederland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Gladys Knight die maakte de soundtrack voor de James Bond film License to Kill. Een van de betere James Bond films, vind ik persoonlijk. Ook nog muziek van Meteor, nooduitgang. Zometeen voor Sophie, de Rolling Stones, Painted Black. Maar eerst even Teaching. I wish

Speciaal voor Sophie, die groot fan is van de Rolling Stones. Ja, dat is ze nog steeds. Ze heeft alle singeltjes, alle LP's en zo. Maar die liggen allemaal op zolder. En je weet hoe dat gaat, René, zo laat ze weten. Iets wat op zolder ligt, wordt niet meer gebruikt. Dus vandaar mijn verzoek of jij Painted Black zou willen draaien. Nou, bij deze gedaan, Sophia.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen en de positie van Israël in de wereld schade. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 van Gorkum naar Breda door een ongeluk bij Geertruidenberg. De weg is inmiddels weer vrij, wel heb je hier nog ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

Nile Rodgers was dit. Dancing Without You. Ik wil het heel even hebben over onze app, want we hebben een app. En die kun je downloaden in Google Play en in die App Store. Afgelopen week is die veelvuldig gedownload. Want we hebben hier een persoon zitten die is van de cijfertjes. Die houdt alles bij. Ja, Johan, toch? Goed. Nou, je kan hem downloaden, Google Play en in die App Store voor je tablet, je mobiele telefoon of op je smart TV. Dan hoef je niks meer te missen van Rivierenland Radio. Is dat leuk of niet? Ik dacht het wel. Tijd voor wat gezelligheid. André Hazes van alweer lang geleden. Zo'n lekkere meezinger. Dit is Ik Meen Het.

bekendste die de Bellstars gemaakt hebben, dat is dit nummer natuurlijk, hè. Sign of the Times van een tijd geleden. En André Hazes senior hadden we ook nog. Met zo'n liedje waar je vrolijk van wordt, hè. Dat kan niet anders. Ik meen het, hoorde je. Zometeen Carol Emerald, Back It Up. Maar eerst even Gold Kimono, dit is

0: Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw de teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. De Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Caro Emerald, Back It Up Was It en Gold Kimono hoorde je ook nog To Tomorrow. Over Tomorrow gesproken, ja, het normale leven gaat weer beginnen. Hè. De zomervakantie is voorbij, de kids gaan lekker weer naar school toe. Hupsakee ermee. We gaan lekker weer aan de slag. De zonnebrand, de badlakens, de zonnebril. Het kan allemaal weer de kast in voor volgend jaar. Zo simpel is het. Hey, dit was die René in de morgen voor deze zondag. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben er aanstaande zaterdag weer met een nieuwe aflevering. Ik wens je nog een mooie zondag.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee

0: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dory kunnen er elk seizoen een Pot voor Dory mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordory.com. Dat is Pot voor Dory met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Dothan was dat. En die had de eer om deze lunchroom weer te openen. Tot 2 uur vanmiddag met Francis Dix hier op Rivierenland Radio. Hartstikke leuk dat je luistert. En we gaan snel door met een volgend prachtig liedje. Hier is Cat's Eye, Animal.
1: Tot 2 uur is dit lunchroom.

Het rommelt een beetje bij Cat's Eye. Eerder dit jaar gaven twee leden van deze zeskoppige damesband aan even te stoppen, omdat het allemaal een beetje te veel werd. En nu hebben ze zelfs een optreden af moeten zeggen, omdat Megan haar enkel verstuikt heeft. Nou, 11 september staan ze in Nederland op de planken. Ik ben heel benieuwd wie en er dan allemaal op het podium zullen staan. Maar goed, in ieder geval, de liedjes zijn prachtig. En laten we hopen dat ze het allemaal weer voor elkaar gaan krijgen daar. Goed, door

Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

Phil Collins samen met Philip Bailey en She's an Easy Lover. Nou, na de afgelopen dagen kunnen we wel concluderen dat de zomer een klein beetje voorbij is met al die regen die naar beneden is gekomen, waar de natuur heel blij mee was. Jij misschien ook wel, ik persoonlijk ietsje minder. Ik wil nog graag een beetje in de zomerse sferen blijven. Dus als jij daar ook last van hebt, doe je ogen dicht en droom even weg met Teaspoon, Sex

Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Ja, en het is gelukt. Hij komt volgend jaar naar de Ziggo in Amsterdam. Gelukkig niet in de arena, want daar is het geluid niet altijd even best. En ik heb er kaartjes voor. Ik ga er met mijn dochters naartoe, met z'n drieën. Echt zoveel zin in. Teddy Swims was dat. En Break Up in Reverse. Straks na de berichten en de hoofdpunten van het radionieuws ben ik bij je terug met Rutger van Barneveld. Nu eerst nog

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat slechts één korte file op de A58 Breda richting Tilburg. Voorbij knooppunt Galder is de vertraging ruim 5 minuten.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hey, hallo, ik ben Frank en luister langs de Dommel naar Rivierenland Radio.

grappig. Mijn jongste dochter die is 24 en die houdt heel erg van dit soort liedjes van Rutger van Barneveld. En die was vorige week op de kermis in Sint-Oederode in Brabant. Is dat tussen zeg maar Den Bosch en Eindhoven. En toen zei een vriendin van haar van ja, kom, we moeten nu daar en daarin. Want Rutger komt zo. Rutger komt zo weer. Ja, Rutger van Barneveld. Nee, meen je niet, zei ze. En toen stuurde ze een filmpje dat ze gewoon bijna voor aanstond. Ze heeft echt genoten. Het was net als die man gewoon in dat filmpje, of die op een tafel stond met allemaal beveiligers eromheen. Ik denk dat ze hem gewoon geboekt hadden voordat hij doorbrak. En dat was hun geluk natuurlijk. Maar die hele tent, die puilde uit. En het is hem ook echt heel erg gegund. John Anderson, Hold On To Love. Die ga ik zo voor je draaien. Na Girls Just Wanna Have Fun. Hier is Cyndi Lauper.

0: Nederland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

En het is weer tijd voor een prachtig liedje uit de nederpopgeschiedenis, wat je niet al te vaak meer hoort op de radio. Het kwam toen in 1982 helaas niet verder dan de tipparade. Hier is de Dijk.

0: En we gaan richting de klok van tweeën. Dat betekent tijd voor wat berichtjes en het radionieuws. En dan ben ik bij je terug met Kim Wilde.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn drie Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Drie personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mattie. En ik luister niet langs de rivier naar Rivierenland.

0: En dat zet de toon gelijk. Wat een heerlijk nummer. Cambodia, Kim Wilde hoorde je bij Lunchroom. Tot 2 uur vanmiddag hier op Rivierenland Radio. En geloof me, er komen echt alleen maar leuke liedjes aan het komende uur. Onder andere Toto, de Miami Sound Machine. Hanson ga je nog horen. En Elton John, hier is I'm Still Standing.
1: Tot 2 uur is dit Lunchroom.

Hij schijnt een huis te hebben ergens in Zuid-Frankrijk in de buurt van Saint-Tropez. En op Facebook zag ik van de week een filmpje dat hij daar gewoon in het wild rondloopt met zijn gezin, zijn man en zijn kinderen. En ook niet te beroerd is om iedereen een handje te geven of even mee op de foto te gaan. En dan lekker daar op een terrasje te gaan zitten uiteten. Volgens mij is het echt een hele sympathieke vent. Elton John was dat. I'm Still Standing. Sommieux Feels Part 2. Ga ik voor je draaien na No Doubt.

0: Nederland Radio Info.
1: Van 7 tot op het 13 september staat Vught en omgeving in het teken van een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Solheim Cup. Op Bernardus Golf in Kromvoort, gemeente Vught, komen de beste vrouwelijke golfsters van Europa en de Verenigde Staten samen voor een unieke strijd tussen twee continenten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland gastland is van deze prestigieuze toernooi. De officiële Solheim Cup wedstrijden worden gespeeld van 11 tot en met 13 september. De dagen daarvoor, 7 en 8 september, vindt het Ping Junior Solheim Cup plaats. Waardoor een volledige golfweek ontstaat met topsport, entertainment en internationale aandacht. Nogmaals, van 7 tot en met 13 september, de Solheim Cup in Vught.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

straks tussen 1:30 en 2:00 is het natuurlijk weer tijd voor een liedje uit de jaren 80. Wat wel eens wat vaker gedraaid weer zou mogen worden op de radio. En welke dat is, dat blijft natuurlijk even een verrassing. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. En dat gaat goed komen met zometeen Toto, Stop Loving You. Eerst June Lodge, Someone Loves You, Honey.

We gaan richting de klok van 1:30 en dat betekent zoals elk uur de hoofdpunten van het radionieuws ingekleed met wat berichtjes. Daarna ben ik bij je terug met de flits.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De partijleiders van de coalitie Jette, Jesselkus en Bontebal zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat alleen file op de N69... vanaf de Belgische grens naar Veldhoven. Bij Valkenswaard is het oponthoud een kleine 10 minuten.

0: Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
1: Mark de Hoogkamer met kroegen.

En als je bij Rivierenland Radio Flitsschijf wordt, nou dan weet je het wel, dan word je extra vaak gedraaid en zijn wij ervan overtuigd. En vaak komt dat gelukkig ook uit dat het een hele grote hit gaat worden. Mart Hoogkamer hoorde je en Kroegen in de Hemel. Ultimate Chaos hoor je zo na de Miami Sound Machine.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabanthal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

We gaan even terug naar 1985. De band heet Chicago. Ze komen uit Amerika. En dit nummer behaalde destijds net de top 40. Komt niet hoger dan nummer 36. Hier is You're the Inspiration.

En het zit er weer op, deze lunchroom voor de zondagmiddag. Ik hoop dat je een hele fijn staartje van je weekend hebt en een hele goede week voor de boeg. En dan spreken we elkaar volgende week zaterdag weer tussen 12 en 2.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en de reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen. De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Eershol kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En zo hebben we weer even het lijstje doorgenomen. Oftewel 50 manieren om houdoe te zeggen. Wij in Brabant zeggen gewoon houdoe. Dus één mogelijkheid daartoe. En niet zoals Train zei, 50 ways to say goodbye. Goedemiddag, welkom bij Muziekmasters op deze zondagmiddag. 30 augustus 2026. We zijn er weer voor jou met lekkere platen tot een uurtje of vier. Met in ieder geval onderweg voor jou Daryl Hall en John Oates.
1: Tot 4 uur is dit Muziekmasters.
2: Adult. Adult. Adult.

Daryl Hall en John Oates en Adult Education uit 1984 was dit de grootste hit van dit duo uit Philadelphia van de United States of America. Het antwoord daarop is ja. Ze bereikten met deze plaat Adult Education de nummer 4 positie in de Nederlandse hitparade. En tot nu toe de grootste hit van het tweetal. Zometeen Paula Abdul en Rush Rush. Maar eerst doen we het rustig aan met Bruno Mars. Hier is On.

0: Kant Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Rush Rush van Paula Abdul. En daarvoor hadden we Bruno Mars en On My Soul. En als ik nou tegen jou zeg, we gaan een plaatje draaien van David Robert Jones. Dan zul je zeggen, wie? David Robert Jones. Die kennen we niet. Inderdaad, dat is ook zijn echte naam. Maar zijn artiestennaam was David Bowie. Van zijn album Hello gaan we draaien uit 1977 met nummer 2 als hoogste hitnotering, Sound and Vision.

Mendel Belly and Fight for Ourselves. En daarvoor hadden we nog van het album Low Sound and Vision van David Bowie uit 1977. Zometeen de headlines, daarna weer snel terug met de muziek. En dat doen we dan met een plaat van Marco Borsato. Je hoeft niet naar huis vannacht. Maar eerst nog eventjes de dierentuin bezoeken, tezamen met Shakira. Dit is Zoo.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio Headlines.
10: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat opnieuw achter de tralies te krijgen. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio. Allee.

Inderdaad, je hoeft nog lang niet naar huis toe. Alhoewel, je ook gewoon in de auto naar ons kunt luisteren via de DAB Plus in heel Brabant, de B2N en een stukje van Vlaanderen. Marco Bezzato hoorde je zojuist met Je hoeft niet naar huis vannacht. Onderweg is voor jou de mannen van Meneer King, oftewel Level 42 en Running in a Family. Maar eerst deze van Bananarama. Hier is de

0: Rijnland Radio Info.
1: De Ringenheid Festival is een nieuw hardstyle festival op zaterdag 12 september. Gaat er plaatsvinden op het evenemententerrein Rekken in Winkel bij Den Bosch. Het festival richt zich vooral op de liefhebbers van hardstyle classics en brengt drie sfeervolle areas samen in een compacte opzet, waardoor de bezoekers de hele dag kunnen genieten van een intieme festivalsfeer. Line-up onder andere bestaat uit Frontliner, Adaro, E-Force en Unresolved. Maar ook Digital Punk, Subsonic en Detox komen voorbij in Reggaenate Festival. Reggaenatefestival.com voor meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Level 42 en Running in the Family. En daarvoor hadden we nog Bananarama en Shy Boy. Met jouw instemming, jouw goedkeuring moet ik er eigenlijk ook eventjes voor krijgen. Gaan we eventjes kijken in de flitsende 50, zoals die ook gistermiddag is uitgezonden tussen 4 en 7 uur. En de plaat uit de hitparade die we gekozen hebben is deze van Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

De Foo Gees waren dat met Killing Me Softly, de zogenaamde radioversie van deze plaat. En daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Het nieuws van 3 uur zit eraan te komen. Na 3 uur nog een uurtje gezellig muziekmaster. Ik hoop dat je er lekker bij blijft. Wat mij betreft graag tot zometeen na het nieuws. En tot besluit gaan we nog een plaat draaien die op nummer 1 heeft gestaan van de Nederlandse hitparade. Sterker nog, het was zijn enige nummer 1 in Nederland. Rob de Nijs en Bangerhart. Tot zo na 3 uur.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Secondenlijm geknoeid en paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Wyco Jacko, oftewel Michael Jackson en Will You Be There. Welkom terug bij Muziek Masters op deze zondagmiddag. Het is 30 augustus 2026 om helemaal precies te zijn. En nog tot een uurtje of vier zijn we gezellig bij jou met platen waarvan je zegt van nou, daar lik ik mijn vingers bij af. Inderdaad, wat dacht je van Genesis die eraan zit te komen? Van de Sister Sledge, Duran Duran. Maar nu eerst zometeen de Italiaanse dame, Madonna.
1: Tot vier uur is dit Muziek Masters.

Madonna was dat met Borderline. Muziekmasters, zondagmiddag, 30 augustus. Zometeen hebben we Alex Warren voor je. Maar eerst gaan we terug naar het jaar 1991. Toen kwam het album uit We Can Dance. En van dat album werd in 1992 een single getrokken die tot nummer 11 kwam in de Nederlandse hitparade. Dit is Jesus, He

0: Rijnmond Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Fever Dream van Alex Warren. En daarvoor hadden we nog de mannen van Phil Collins. Hij deed de zang en hij zat achter de drums. Genesis, Jesus, He Knows Me. We gaan nu terug naar het jaar 1981. Ze scoorde er een nummer 6 hit notering mee. En het was samen met Lost in Music het grootste hitsucces tot nu toe voor deze dames. The Sister Sledge and All American Girls.

Duran Duran en Save a Prayer. En daarvoor uit 1981. De Sister Sledge en All American Girls. Zometeen de headlines hier op Rivierenland Radio. En daarna zijn we weer snel terug met de muziek. Met onze flitsschijf voor deze week van Mart Hoogkamer. Maar tot aan de headlines. Deze van Cissy Peniston.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
3: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
4: Mark de Hoogkamer met kroegen.

De flitsschijf voor deze week hier op Rivierenland Radio. Markt, Hoogkamer en kroegen in de hemel. En zometeen tussen 4 en 7 wordt de nieuwe flitsschijf voor de komende week aan jou bekendgemaakt. Onderweg is Love of the Common People van Paul Young. Maar nu eerst een titel waarvan iedereen dacht van, moet dat nou Lily Allen? En toen zei ze, ja, het moet. Toen zei ze tegen iedereen,

0: Rijnmond Radio Info.
1: Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september staat evenemental op Hardenberg. Volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Spreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Love of the Common People van Paul Young. En dan zul je misschien afvragen, was het origineel van hem? Het antwoord daarop is nee. Het nummer stamt origineel uit 1966. En toen werd het uitgebracht door de zogenaamde Four Preps. En is dat dan een hit geweest in de Nederlandse hitparade? Nooit is het een hit geweest in Nederland. Paul Young dus op Rivierenland Radio met Love of the Common People. En daarvoor hadden we nog Lily Allen en Fuck You. En dit is Lady Killer nummer 1. Oh jongens, wat gaan de dames weer zwijmelen allemaal. Hier is Patrick Swayze en She's Like the Wind. She's like-

Onder de noemer van Neem vaker een bloemetje mee. Miley Cyrus en Flowers. En daarvoor hadden we nog Lady Killer No. 1, Patrick Swayze. En She's Like the Wind. Dit was hem alweer. Muziekmasters op deze zondagmiddag. Ik hoop dat je weer met veel plezier hebt geluisterd tussen 2 en 4. En aan van de zaterdag graag weer een nieuwe afspraak met jou tussen 2 en 4 voor een nieuwe aflevering van Muziekmasters hier op Rivierenland Radio. Tot besluit nog deze van Deep Blue Something and Breakfast at Tiffany. Een heel fijn weekend verder en graag tot aanstaande zaterdag een uurtje of 2 voor nieuwe Muziekmasters.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Hij vindt dat het moment dan daar is om het stokje over te dragen. De loopbaan van Paul Rozenmuller begon in 1989. Namens de partij GroenLinks kwam hij in de Tweede Kamer terecht en bleef daar tot 2003. Daarna ging hij onder andere televisieprogramma's voor de Icon maken. 7 jaar geleden keerde Rozenmuller terug en werd fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. Op dit moment zijn de reddingswerkzaamheden nog gaande en bestaat de mogelijkheid dat er nog meer doden worden aangetroffen. De veerboot was met 267 opvarenden op weg naar Turkije toen de ferry op enkele kilometers uit de kust van Cyprus omsloeg en zonk. Reddingsdiensten rukten massaal uit. Een 100-tal opvarenden is ondertussen in veiligheid gebracht. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Op die top die in Amsterdam wordt gehouden moet gesproken worden over de manier waarop de FIFA wordt bestuurd en nieuw leiderschap. De top houdt meer in dan alleen het vervangen van de huidige voorzitter Gianni Infantino. Zo maakt de KNVB zich hard voor een onafhankelijke toezichthouder, wil het geregeld persconferenties houden en zou de nieuwe voorzitter zich niet met de dagelijkse gang van zaken mogen bemoeien. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hey, hallo, mijn naam is Erik uit Den Bosch. En ik woon hier langs de A. En daar luister ik altijd naar Rivierenland Radio.

0: Voor velen is het morgen ook no mercy, want dan moeten ze weer naar de vakantie, weer naar school of naar het werk. Je hoort het de string dus. Hey, wees welkom. Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben bij je tot 7 uur vanavond met Spitsdicht. We hebben een dikwervol programma. We hebben dadelijk nog een interview met Sam Kosters. En we hebben ook nog Frits dadelijk aan de telefoon. En we gaan ook nog eens een keer de top 3 draaien van de Summer Nights Top 100 die we afgelopen vrijdag hebben uitgezonden.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Ja, dankjewel, Dennis. Dat had ik al gezegd. Nou ja, Sam is al in de studio. Frits, daar moeten we even het telefoonnummer van zoeken. En dan gaan we die dadelijk bellen. Maar eerst gaan we even luisteren naar een plaatje uit de flitsende 50 van dit moment. Hij schoot flink omhoog van 50 naar 17. Eddie Langley. Just

0: Houston, Texas, Ellie Langley hoorde je hier zo op Rivierenland Radio. En van Rivierenland Radio van Texas schakelen we nu door naar Maasdriel, naar Maasdrielse zaken. En vanuit de studio is dat niet heel ver weg. Frits, die zou er bijna kunnen lopen, of niet Frits?
1: Het is een stukje lopen, maar het is droog, dus het zou lukken.
0: Ja, er is genoeg water gevallen de afgelopen week. Waren de pontjes weer, Frits?
1: Ja, dat zou je verwachten, hè. Of ze op dit moment vandaag weer varen, dat antwoord moet ik schuldig blijven. Wat ik wel weet is dat het pontje tussen Heerewaarden en Varik zou weer gaan varen. Dat was helemaal gepland en toch ging het weer mis. De vaargul die was toch wat dichtgeslipt en de boot liep alsnog vast. Dus hou het in de gaten, zou ik zeggen.
0: Ja, oké. Wat zijn de andere zaken die spelen deze week in Maasdriel?
1: Nou, één ding wat wel opvalt, we hebben natuurlijk in het voorjaar de verkiezingen gehad. Er is een nieuw college gekomen in Maasdriel, maar echt grote politieke beslissingen waren er nog niet gevallen. En van de week kwam het eerste echte grote politieke ding van dit nieuwe college van Hart voor Maasdriel, VVD en CDA. Die hebben vakantiepark aan de Maas in Kerkdriel. Qua opvang Oekraïniërs in ieder geval verlengd. Dus de mensen die daar wonen, dat zijn er in totaal 260, kunnen tot onbepaalde tijd blijven op het vakantiepark in Kerkdriel.
0: Ja, het zou een beetje vervelend zijn als die mensen weer moeten gaan vakantie en vluchten.
1: Ja, maar toch wordt er wel gekeken naar een andere opvang, hoor. Want uiteindelijk is het wel de bedoeling dat het vakantiepark weer echt als vakantiepark gebruikt gaat worden. Maar ja. Waar ga je met 260 mensen door 1, 2, 3, 1? Dus dat is wel een onderwerp.
0: Ja, dat snap ik. Nog andere zaken, Frits?
1: Nou, je zegt het net, er is genoeg gevallen qua regen. Er is ook een filmpje gepost in de groep dat er een wolkbreuk was in Ammerzoden aan de Hoge Steeg. Dat was op, wanneer was het? Eergisteren. En dan zie je ook daadwerkelijk dat er echt behoorlijk wat regen was gevallen. Want de auto's die gaan er tot de bodemplaat ongeveer doorheen. Dus het water stond behoorlijk hoog in de Hoge Steeg. Nou, de naam zal er debet aan zijn.
0: Ik denk het, ja. Nou goed, dat waren dan weer de zaken van de afgelopen week.
1: Ja, ik zou nog veel langer door kunnen gaan, maar ik wil niet meer van je uitzending afzien.
0: Nee, dat is bekend. We kunnen wel een uur samenvullen, denk ik zo.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dan heb ik nog één vraag aan je, Frits. Waar ben jij geboren?
1: Ik ben geboren in Schiedam.
0: In Schiedam, ja. Nou ja, dat is dan niet in Maasdriel en ook niet in de USA. Maar ik wil die plaat wel speciaal voor jou gaan draaien.
1: Hij is een van mijn favorieten.
0: Nou, dat komt dan heel mooi uit. Ik zou zeggen, gauw naar de radio toe en die eventjes op 10 zetten. Dat mag van mij.

Vandaag kan er hier en daar nog een bui vallen. Verder is het droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Vanavond is het overwegend droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien en dan kan het flink doorplensen. Vooral aan de kust, daar kunnen ook windstoten tot 70 km per uur voorkomen en verder wordt onweer niet uitgesloten. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Morgen start de dag grijs met buien en dit blijft zo'n beetje het weerbeeld voor de rest van de dag. Maar in de middag krijgen we nog wel een glimp van de zon te zien. De wind zit in de zuidwesthoek en is stevig, windkracht 4 tot 6. De temperatuur doet een stap terug naar een graad of 20. Vanaf dinsdag wordt het iets minder buiig. De wind neemt af en overdag tikt de thermometer de 20 tot 21 graden aan. Op woensdag krijgen we met een mix van buien en droge perioden te maken. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het in de middag 20 tot 22 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: I've had the time of my life. Bill Medley hoorde je samen met Jennifer Warnes. Nou, I have the time of my life. Sam, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het ook voor jou de tijd van je leven nu je op de radio bent?
1: Ja, zeker. Dat is toch wel iets heel unieks, hè? Dat iedereen mij gewoon kan horen door de zendgebied wat je hebt. Ja, dat is gewoon toch geweldig.
0: Ja, laat ik zo zeggen. Gisteren was Jacco, die had iets over het Songfestival verteld, zeg maar. En de luisteraars waren meteen aan het reageren. Van, hé, dat klopt niet. Er waren geen winnaars, dat waren nummer 2. Hij had het over de Common Limits, dat hij in 2014 het Songfestival had gewonnen. Maar dat was niet, dus. Dus wel gewoon bij de juiste feiten houden, zeg maar.
1: Tuurlijk, zeker.
0: Gaat het hartstikke goed komen. Nou ja, goed, je komt niet hier zo zijn, maar zomaar gezellig op visite. Want wat heb jij gemaakt, Sam?
1: Nou, ik heb dus samen met een vriend van mij een prachtig prentenboek met een cd gemaakt. En ik ben de verantwoordelijke geweest voor alle mooie liedjes die op de cd staan, die bij het boek zitten, zodat mensen gezellig met hun kinderen, kleinkinderen, kunnen genieten van mooie muziek, terwijl ze naar het prachtige prenten kijken die een vriend van mij getekend heeft.
0: Oké, en die vriend, die wou niet meekomen naar de studio?
1: Nee, die wou niet meekomen. Dus we hebben gewoon, doe ik het wel.
0: Ja, nou goed. Je hebt wel versterking meegenomen, want je ouders die zijn niet mee. Dus je zit toch niet in je eentje. En die slepen jou er wel doorheen, zeg maar, door het interview.
1: Natuurlijk, die slepen er mij wel doorheen. Maar ik denk dat mezelf heel goed afgaat, hoor.
0: Ja, nou, dat denk ik ook wel. We gaan in het volgende half uur, zeg maar, want we hebben 2 tracks van jou gekregen. Die zullen we dadelijk gaan draaien. Eentje over een kat. En het andere, waar gaat dat andere liedje over?
1: Het andere is het eindlied. Dat vind ik een heel mooi lied eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje het afsluiting van een boek. Het is ook een beetje een rustig nummer. Dat heb ik expres gedaan. Omdat dan vaak het einde is. En dan mensen ook een beetje, oké, het is jammer. Het is voorbij, een beetje rustig. Het begint een beetje op zijn eind te lopen. Het boek is klaar. Het gaat dicht. En we zeggen ook op de game, bij het lied zeggen we op een gegeven moment ook, hopelijk kom je nog eens terug om de reis nog eens te maken. Want het boek heet De Dierenreis. Dus dat mensen gewoon nog een keer vooraf aan met hun kinderen, kleinkinderen, gewoon zo vaak als ze maar willen. En ook gewoon, ja, dus nog een keer het boek opnieuw lezen of gewoon meezingen. En ik hoor echt, ja, tot nu toe van iedereen die het boek heeft, ja, alleen maar positieve reacties. En ook heel veel mensen die zeggen, mijn dochter of mijn zoontje vindt dit nummer zo geweldig. Dus altijd als we het boek pakken, zegt hij meteen, oh, kun je de kat? En ja, dat is gewoon, dat vind ik gewoon geweldig dat mensen dit eigenlijk gewoon dan zeggen. Dat vind ik gewoon mooi, dat je iets moois hebt neergezet en mensen gelukkig kunt maken. Want dat is eigenlijk waar ik het allemaal voor gedaan heb, om mensen, ja, gelukkig te maken en om kinderen en ouders een beetje in deze hectische tijden bij elkaar te brengen met een prachtig prentenboek met cd.
0: Ja, nou goed, we gaan dadelijk 2 liedjes dragen. Inderdaad, het liedje over de kat en dan dat rustige liedje. Ik zal met jou ook afspreken dat we het rustige liedje dan ook op het eind gaan draaien.
1: Dat zou helemaal super zijn.
0: Ja, en dan gaan we nu eventjes onderbreken met een plaatje uit 1991 van Call Me Bad.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
2: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Pro-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Paul Rozenmuller stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Na de Eerste Kamerverkiezingen eind mei verlaat de 70-jarige Rozenmuller de politiek. Bij de veerboot die voor de kust van Cyprus is gekapseisd zijn dodelijke slachtoffers gevonden. Het zou om zeker 6 mensen gaan. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond wil een internationale top in het leven roepen om over de toekomst van de FIFA te praten. Dit plan is al voorgelegd aan UEFA-voorzitter Alexander Severin. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Goede zomernachten, je hoorde Rutger van Barneveld. San Koster zit in de studio. Maar ben jij ook naar zee geweest deze zomer?
1: Nee, deze zomer heb ik geen zee helaas gezien.
0: Nee. En hoe heb je dan de zwoele zomernachten dit jaar doorgebracht?
1: Nou, gewoon lekker een beetje thuis, lekker fietsen. En, ik ben een keer op de fiets naar Den Bosch geweest en daar overdag weer teruggegaan. Dus ik heb me eigenlijk prima gemaakt, de hele zwoele zomernachten.
0: Ja, je had een stukje door kunnen fietsen en dan was je hier in de studio terechtgekomen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Had er ietsje met je ouders geschild, zeg maar. Dus
1: ja, dat had inderdaad geschild, inderdaad, ja.
0: Maar goed, als we nu naar buiten kijken, is het geen fiets weer. Hoe ben je tot de inspiratie gekomen van het maken van een boek? Want ja, ik dacht van nou, zwoele zomernachten, misschien geeft dat inspiratie, maar dat ligt bij jou waarschijnlijk toch anders.
1: Nou, het is eigenlijk zo gekomen, ik heb ooit een liedje gemaakt, echt helemaal in het prille begin, over een beer. En dat was eigenlijk wel meer als een grapje bedoeld en niet echt iets om iets serieus mee te gaan doen. Alleen, het was rond kerstmis en dan komen allemaal, ja, komt natuurlijk altijd je familie op bezoek en... Dus ik liet aan iemand van de familie dat nummer horen en die zei, dit is eigenlijk kei grappig, waarom maak je er geen boek bij? Maar ja, en waarom maak je niet nog veel liedjes? Ik denk, ja, maar weet je wat, hoeveel werk dat wel niet is en hoeveel gedoe? Maar ja, op een gegeven moment dacht ik, eigenlijk, misschien heeft het een eerste gek idee nog niet. Dus toen ben ik gaan denken, weet je wat ik ga doen? Ik ga eerst niet wel eerst zorgen dat ik liedjes heb. Dan heb ik in ieder geval een cd. Dan kan ik al nog als cd doen in plaats van een printenboek. En al duren ik die liedjes ging maken, met iemand heb ik dat samen gedaan. Iemand mij daarbij begeleiden en helpt om het te... Ja, niet eens perfect te krijgen. En op een gegeven moment zat ik zo te denken van... Hé, wacht eens even, een hele goede vriend van mij, die kan perfect tekenen. Als ik die nou eens vraag of hij geen tekeningen wil maken bij deze mooie liedjes. Dus ik vroeg aan hem van, hé, zou je dat willen doen voor mij? Hij zei, ja, dat vind ik te gek, dat wil ik wel. En zodoende is het eigenlijk een beetje het idee ontstaan. En het is ook een beetje wel ontstaan uit het idee, omdat ik steeds meer zag dat mensen hun kinderen achter een schermpje stopten. Omdat het gewoon makkelijk is. Je hebt letterlijk even geen kind meer aan. Want ja, als je een drukke dag hebt gehad op je werk. En je komt thuis en je zet je kind achter een tv. Nou, dan is hij gewoon stil. Want er is wat te zien. Maar terwijl ik ook denk, als je even wat tijd maakt met je kinderen. Zullen echt wel ouders zijn die dat ook doen. Maar dat is ook een beetje een van de achterliggende gedachten geweest. Om minder digitaal ding bij ja, jonge kinderen eigenlijk. Gewoon leuk met een boekje. Zoals wij vroeger ook zijn opgevoed. Met boekjes zingen. Lekker buiten spelen. Dat soort dingen. En toen had ik een mooi prentenboek. Ja, daar hoort er eigenlijk al bij, vind ik.
0: Ja, nou, hartstikke leuk. Hoe lang heb je erover gedaan? Hè? Van het eerste liedje wat jij je familie liet horen. Tot het boek wat we nou hier zo ligt.
1: We hebben er 5 jaar over gedaan om het tot een product, tot een echt voorwaardig product te krijgen. Want ja, je moet natuurlijk een hoop dingen gebeuren. Je moet alles perfect kloppen. Want ja, als je het laat drukken en je laat een aantal duizend boeken drukken en er zit een foutje in. Ja, dan heb je dus heel veel boeken die eigenlijk voor niks zijn gedrukt. Dus je moet alles controleren dat goed klopt. Maar daar hadden we heel erg geluk mee dat we daar ook iemand in hadden die ons super goed geholpen heeft met de grafische vormgeving. Die er verstand van had. Want ja, daar had ik natuurlijk nog nooit geen kaas van gegeten. Want ik wist mijn god niet hoe ik dat moest doen. En ik had geluk dat diegene die mij hielp met het maken van de cd. Die had een eigen studio in het masteren van muziek. Dus die kon alles mooi masteren dat mooi klonk op elke apparaat waar je het van afluistert. Dus dat was eigenlijk perfect.
0: Nou, we gaan dadelijk ook inderdaad een track draaien, zeg maar. We gaan nu eventjes naar 2008 toe en dan gaan we dadelijk naar de kat luisteren. I got a

0: Vierenland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van zondag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: 1976, de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. Nou, je vertelde net al dat je 5 jaar bezig bent geweest, zeg maar, om het boek en de liedjes in te zingen. Maar je hebt het niet alleen 1 keer gezongen, maar je hebt ook heel veel instrumenten zelf gespeeld.
1: Dat klopt. Ik heb een hele hoop instrumenten zelf voor mijn eigen rekening genomen, waaronder de piano, de drums. Ik heb op sommige nummers mondharmonica gedaan. En ja, wat het fijn is, als je een beetje piano kan spelen, kun je natuurlijk ook een hoop instrumenten gewoon met MIDI, met een goede plugin, gewoon ook een ander instrument laten klinken. Maar we hebben natuurlijk ook een hoop gastartiesten gehad die me geholpen hebben om het tot een mooi product te laten klinken.
0: Ja, nou, we gaan nu een van de nummers draaien. Kun je iets vertellen, zeg maar, over het nummer wat we nu gaan draaien, wat belangrijk is voor de luisteraars?
1: Nou ja, dit is het nummer, dus De Kat Gaat Op Pad. En dat is dat nummer is eigenlijk gewoon, gaat over een kat die 's nachts graag, ja, op pad is en naar op zoek gaat naar vis eigenlijk. Want ja, dat vindt hij juist lekker. Dus hij gaat een beetje door de straten lopen. Dus ook een beetje een leuk nummer. Ook een beetje om te luisteren. En een beetje, ja, hoe een kat zich eigenlijk 's avonds verplaatst.
0: Nou, laten we de première doen hier zo op Rivierenland Radio. Daar komt-ie!

0: De kat gaat op pad, je hoorde Sam Korstens. Hartstikke leuk, zeg maar, zo'n plaatje.
1: Ja,
0: dat is
1: geweldig.
0: Dat uit een luisterboek, zeg maar. En die kat, die houdt van vis. En ik heb net zo eventjes achter de schermen gehoord... dat er ook een verhaaltje is over een vis die zeeziek is.
1: Ja.
0: Nou, die vind ik heel erg goed. Nou, we gaan dadelijk nog naar het andere liedje van je luisteren. En eerst eventjes nog Sabrina Carpenter. Oh, yeah.

0: Expresso stap ik in de kamer terug. Hou jij van koffie?
1: Nee, ik drink geen koffie.
0: Nee, ik ook niet, maar ik vind dit wel een leuk liedje.
1: Ik ook. Ja. Ik vind het ook wel een mooie plaat.
0: Ja. We gaan dadelijk nog even het einde van de reis doen. En het is ook het einde, zeg maar, van jouw bezoek hier in de studio van Rivierenland Radio.
1: Dat klopt.
0: Is er nog iets wat je nog specifiek tegen de luisteraars wilt melden?
1: Nou ja, mocht jullie denken van, hey, dit klinkt zo leuk, ik zou wel eens wat meer informatie willen hebben over het boek of over wat het inhoudt, dan kun je mijn website bezoeken. Dat is storiesandmusic.nl en daar staat alle informatie op over het boek. Een klein mp3-bestandje dat je kan luisteren welke nummers erop staan. Een kleine preview en van het boek en wat meer informatie. Dus als je er eentje zou willen, ja, dan kun je ze, en daar zijn ze ook te bestellen.
0: Ja, en de mensen kunnen natuurlijk altijd via Rivierenland website nog eventjes, want we gaan daar nog een bericht plaatsen. Kunnen ze het een en ander nalezen. En bij het terugluisteren, zeg maar, kunnen ze het plaatje nog een keer horen van de kat.
1: Zeker, als mensen denken, ik krijg er geen genoeg van, kunnen ze hem altijd terugluisteren.
0: Ja.
1: Een week lang.
0: Ja, en we gaan tot slot, zeg maar, het einde van de reis van jou draaien. Ik bedank jou voor de komst naar de studio. En ik zou zeggen, een hele goede terugreis. Het is opgehouden met rekenen, dus dat moet lukken om droog aan te komen. En als je weer eens een keer bij de fiets gaat, je bent van harte welkom hier in de studio.

kindertjes. Wat leuk dat jullie er waren. De dieren vonden het supergezellig dat je hebt geluisterd naar

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

0: Tom Kosten en zijn ouders hebben inmiddels de studio verlaten. En we zijn dit uur begonnen met Radio Gaga van Queen. Het was trouwens hartstikke gezellig met de mensen hier in de studio.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.
0: Mijn naam is Rob de Vaan. Ik ben inderdaad tot 7 uur nog bij je met het programma Spitslicht. We hebben dadelijk nog een huwelijkspaar gedaan in de uitzending. Ik ga je er straks nog meer over vertellen. Maar we gaan

Aan de ritten van de Natasha Bedingfield hoorde je. Zij scoorde een hit in 2005. Nou, onze Ellie die heeft het vandaag razend druk, want ze doet ook de nieuwsuitzendingen voor het radionieuws. Ze heeft dadelijk ook nog een weerbericht voor je. En daarna komt ze ook nog eens een keer terug met de historische feiten. En daarna kom ik dan even terug met een...

Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt in een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 30 augustus. Op 30 augustus 1984 maakte de Amerikaanse Space Shuttle Discovery zijn eerste ruimtevlucht. De shuttle zou uiteindelijk 39 missies uitvoeren en speelde een belangrijke rol bij de bouw van het internationale ruimtestation, ISS en diverse wetenschappelijke missies. Op 30 augustus 2001 werden de eerste eurobiljetten officieel aan het publiek gepresenteerd. Enkele maanden later, op 1 januari 2002, werd de euro daadwerkelijk ingevoerd als betaalmiddel in Nederland en veel andere Europese landen. Dat betekende het afscheid van de gulden. Op 30 augustus 2022 behaalde Nederland opnieuw succes in de gehandicapte sport tijdens internationale wielerkampioenschappen. De prestaties van Nederlandse sporters onderstreepten opnieuw de sterke positie van Nederland binnen de Paralympische sport en kregen veel aandacht in de media. Vandaag is de geboortedag van onder andere singer-songwriter Theo Hutchcraft, gitarist John McNally, cabaretier Freek de Jonge en actrice Cameron Diaz. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Gisteren was ik op Arendonk, want ik op weg naar Arendonk, want ik wou weer eventjes in Arendonk gaan tanken. Even bij Patrick wat gaan eten, bij Brug 6. Maar ik moest ook nog eventjes een radio afgeven in Reuzel. Want Nettie had de radio gewonnen. Maar het was zo gezellig bij Nettie en Wim, zeg maar, dat we daar zijn blijven plakken. En helemaal niet meer terechtkwamen bij Patrick, want toen we daar langs reden, toen was hij lang en breed gesloten. En ik moet zeggen dat Wim en Nettie een hele mooie tuin hebben. En Nettie heeft dat helemaal mooi netjes verzorgd. En wat schetst mij verbazing. Vandaag zijn Wim en Nettie 58 jaar getrouwd. Nou, van harte proficiat. En de felicitaties die komen ook afkomstig van Pieter Broers. En die wil graag een plaatje voor ze horen. Hij koos er eentje voor Roy Orbison. Nou, we hebben er nog wat meer verzoekjes van Roy Orbison binnengekregen. Dus vandaar dat we deze plaats gaan draaien. Speciaal voor Nettie dan. Want dat is toch een pretty woman.

Pretty Woman draaide dan voor Wim en Nettie, 58 jaar getrouwd. Het is een hele prestatie. En vanaf deze kant wens ik jullie ook heel veel geluk. En we hopen jullie nog wel eens een keer tegen te komen. Want jullie zijn zulke gezellige mensen. En ja, ik heb gisteren al gezegd, ik durf ze niet hier zo uit te nodigen. Want de tuin hier zo van de Vierenland Radio, die ziet er niet uit, hoor.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: U zoekt correcte en nette consumenten?
3: Nette consumenten.
2: Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het zijn brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
8: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
7: Mark Hoogkamer met Kroegen

Kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer was de flitsschijf. Want het is de allerlaatste keer dat je hem als zijnde flitsschijf hoorde. En over een uur maak ik de nieuwe flitsschijf bekend. En welke plaat dat is, dat hou ik nog even geheim. Dus blijf lekker luisteren.

0: Vierenland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering, mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus de dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: You Can Change That, Ray Parker Jr. en Radio uit 1979. Ja, afgelopen vrijdagnacht, vrijdag op zaterdagnacht, hebben we de Summer Night Top 100 uitgezonden. We gaan dadelijk nog eventjes een overzicht doen van de gehele top 10 in fragmentjes, wat door Kees in elkaar is geknipt. En we gaan de top 3 voor je draaien. En we beginnen dan met de nummer 3. En daar vinden we John Paul Young met Love is in the Air.
1: De Summer Night Top 100.
2: Nummer 3.

0: Wim hoorde je met Club Tropicana. Dat was dan de nummer 2 uit de Summer Night Top 100. We gaan eventjes nog een overzichtje geven van de top 10. En dan draaien we natuurlijk ook de nummer 1.
1: Dit is de Summer Night Top 100.
2: Hier komt het overzicht van de top 10 van de Summer Night Top 100.
3: Nummer 10.

let's go home.

0: Straks gooi je de nummer 1. Nu tellen we af van 10 naar nummer 2 in de Summer Night Top 100. Het laatste overzicht met op 10, Boney M, Sonny. 9, Gloria Estefan, de Miami Sound Machine en Conga. 8 is voor Mungo Jerry in the Summertime. En 7, de Beach Boys, Kokomo. 6, Madonna, La Isla Bonita. En 5 is voor Kaoma, Lambada. 4 voor Katrina and the Waves, Walking on the Sunshine. En John Paul Young met Love is in the Air op nummer 3. Dan de nummer 2, Wham! Club Tropicana.
1: Nummer 1.
2: En de nummer 1, dat is die van ABBA uit 1978. Met, hoe kan het ook anders, Summer Night City. Wil je de hele top 100 nalezen? Dat kan op de site van flitsende50.nl. Want daar staat de hele top 100 bij overige lijsten vermeld. En je kunt de hele uitzending nog een keer naluisteren op onze website rivierenlandradio.nl. Daar staan ze alle 100 nog eens een keertje op. En doe dat wel snel, want die uitzendingen moeten in verband met de Buma en de Sena aanstaande donderdag, geloof ik, alweer verwijderd zijn. Of het weekend daarna. Dus je hebt nog een week de kans om de uitzendingen nog na te luisteren. Nou, we gaan dit uur afsluiten met de nummer 1. En dat is dan, zoals gezegd, ABBA, Summer Night City.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikTokker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Hey something, nou ik zal dan ook wat gaan zeggen. Could You Be Love was dat van Bob Marley en de Wailers. 1980, toen scoorde ze een hele grote hit. Ik krijg zojuist een berichtje binnen van Roger en die vraagt wanneer ga je de flitsschijf bekendmaken? Nou ik weet het nog niet, dat gaat zeker nog een minuut of 40 duren.
1: Tot 7 uur is dit Spitslicht.

Moe. Move Like an Animal, Cat's Eye hoorde je. Dat is dan de plaat uit de Frits en de 50 van dit moment. Hadden we in het vorige uur nog Wham met Club Tropicana. Want dat was de nummer 2 van de Summer Night Top 100. En even voor alle duidelijkheid, de lijst die kun je vinden op de website van fritsen50.nl. Daar staat die bij je overige lijsten. En wil je de uitzending nog horen? Ik heb van Roger begrepen dat hij er nog zeker tot niet aanstaande maandag, maar de maandag erop nog op de site zal staan. Dus je kunt hem in ieder geval nog laten luisteren. Nou, we hadden het over Wham. Dit is een andere plaat van ze. Die Edge of Heaven. En daar scoorden ze een hit mee in 1986.

0: Het is half tot zwaar bewolkt met in het noorden wat regen. Elders komt de zon nog hier en daar tevoorschijn bij een maximum temperatuur van 21 graden. Later op de avond licht bewolkt in een overgang naar onstuimig weer met veel regen en hier en daar onweer. In de nacht trekt de zuidwestenwind aan tot vrij krachtig. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 70 km per uur. De temperatuur gaat terug naar 16 graden. De dag begint half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het kan de hele dag flink regenen met plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige westenwind wordt het in de middag zo'n 20 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen: het blijft buiig en bewolkt. Redelijk wat wind en de middagtemperatuur ligt de hele week rond de 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Love Yourself heeft het tegen. Die plaat die draaien we speciaal voor Marieke uit Lid. En wil je ook eventueel een plaat aanvragen? App maar naar de studio. 06 44 43 77 99.

In 2021 scoorden ze inderdaad goud met het nummer goud. Het plaat werd ook heel hoog genoteerd in de flitsende 50. En ze hebben er ook nog eens een keer een gouden plaat voor gekregen. Ja, of ja, gouden plaat is een beetje eigenlijk heel dubieus. Want tegenwoordig gaat het eigenlijk alleen maar met streams. En wordt er fysiek geen plaat meer gekocht. Nou, dat was in de jaren 80 wel anders. Bijvoorbeeld in 1984. Toen kon je dit nog echt op een singeltje kopen. The Romantics, want daar heb ik het over. Met Talking in Your Sleep.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De drie personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

Nog steeds een van mijn favorieten uit de flitsende 50 van dit moment. Mr. Know-it-all. En dat is dan de zinger van Teddy Swims. En het is een oude flitsschijf.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma staan onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lloyd Noise, Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Breakfast in Amerika van Supertramp, 1979. En terwijl die plaat draaide, had ik dinner in de Hedel. Ja, er is zalm binnengebracht samen met wat spinazie. En dat zou macaroni zijn, zeg maar dit waren toch meer vlindertjes, vlinderpasta, zullen we het maar zeggen. Dat is wat hier zo op het menu staat in de studio in Hedel. Nou, laten we eens kijken wat er nu op het menu staat in de uitzending. En dat is de nieuwe flitschijf.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is de flitschijf

Emerald Orange, de nieuwe zinger van Alex Warner. Dat is deze week gekozen tot Frits Schijf. Tot en met komende zondag zul je die niet, nou ja, niet elk uur, maar om de 2-3 uur komt die hier vast en zeker voorbij hier op Rivierenland Radio. Een plaats die heel erg hoog genoteerd staat in de Flitsende 50 van dit moment is Justin the Wild met Cheerio.

Session Managers hoorde je samen met de Bril Ziel 66 en Masco en Nada, zo heet het de plaat. Laten we eens kijken, het is bijna 10 minuten voor 7 geworden hier zo op Rivierenland Radio. Straks na 7 uur hebben we Riverdance met Kees Veerman. Vervolgens de ANBTT met Ad en Marcel Bouwman. En Joep Kersjes sluit de avond af met Sterrenwacht tot middernacht.

Fame. En dat is dan de plaat die je zojuist hoorde van Irene Karen. Nou, ik hoop dat ik beroemd genoeg ben dat je de moeite wil nemen om volgende week weer te gaan luisteren naar de programma's van de Rivierenland Radio. En natuurlijk dan ook naar mij. Ik ben er sowieso wel elke dag eventjes mijn spitslist met de file top 3. En vrijdag doe ik dan weer een normale aflevering. Ik wens je heel veel plezier vanavond nog met de overige programma's op Rivierenland Radio. Zo dadelijk beginnen met Kees van Jeman en Riverdance. Tot ziens.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.

En ik zeg welkom bij Riverdance. En we begonnen met pure discoglans. Anita Ward uit 1979 met Ring My Bell. Tijdloos en altijd goed voor beweging. En als we het over klassiekers hebben. De Bee Gees uit 1977 uit de film Saturday Night Fever. Staying Alive. Dit nummer wat we draaien. Het is dat ritme die je meteen pakt. En nogmaals, hartelijk welkom bij

0: Ja, begin jaren 80 kwam de funk binnen met een grote glimlach. De Brothers Johnson en Stamp. En ik moet je zeggen, het is wel heerlijke muziek hoor.
1: Kees Veerman.
0: En de Jacksons uit 78, 1980 zijn Shake Your Body. Energie waar je niet omheen kunt.

Ja, het was een zeer muzikale familie toch wel, de Jacksons. En ik moet je zeggen, ook de zussen die konden lekker zingen. Dit waren ze in ieder geval alle vijf bij elkaar, de Jacksons. En Shake Your Body to the Ground. En dan nu funk met een hoofdletter. Positive Force en We've Got the Funk. En dat hebben we zeker.

0: maart, oftewel plankenvrees. Strak, funky en precies zoals het hoort. En wij gaan even ruimte maken, want de reclame en de headlines die komen er nu aan.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het social medium kanaal TikTok. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

En ik zeg welkom terug. We openen met een Europese dancepop, Modern Talking uit 1986 met Brother Louie. En ik moet je zeggen, het is nog steeds een vloervuller.

SOS Band uit 1983. Warm, soepel en met dat typische early 80s R&B geluid. Dan nu, als Edward en Rodgers hun handen ergens op leggen, dan wordt het goud. En we gaan het doen. Deze remix uit 1984 van Sister Sledge, Lost in Music.

Ja, Pink uit 2001 en Get the Party Started. Energie, attitude en precies de juiste aanloop naar onze finale. Ja, we hadden natuurlijk ook als nummer 1 kunnen zetten. De Get the Party Started, maar goed. Het is nou eenmaal zo gelopen. Hey, de laatste voor mij. It ain't what you do, the way that you do. De Funboy 3, tezamen met

0: Het maakt niet uit wat je doet. Het is de manier waarop je het doet, zeg maar. Het is net zoiets als... Het maakt niet uit waar je naar luistert. Zolang maar waar je naar Vierland Radio is natuurlijk. Hey, wat mij betreft, het zit er weer op. Hè, met deze natuurlijk van Bananarama en de Funboy 3. Vrolijk, licht en altijd dansbaar. Wat mij betreft, maak er nog een leuke avond van. En wie weet, tot de volgende keer.
1: Vierland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
7: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen zien voor dit grensmeer tussen de VS en Canada. Het Witte Huis heeft verheugd gereageerd op de actie van Google Maps, die ingegeven is door een decreet van de Amerikaanse president Trump. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht,

0: het duurt eventjes, maar voor je het licht ziet. Op een gegeven moment hoorde ik hem een paar keer op de radio. Ik denk, ja, dat wordt de nieuwe 1 hit.
1: Een nieuwe nummer 1 in de AMBTT, de ABTT nummer 1 van deze week. Hij is er niet altijd. Daarvoor is het leuk dat hij er weer is. Zo, aan het eind van de zomer.
0: Zo, wow.
1: Kraak en smaak. De titel is mij even ontschoten. Heb jij nog...
0: Ja,
1: mensen thuis die denken van, die vind ik ook superleuk. Dan moeten
0: when
1: we dat,
0: the magic comes.
1: Ah ja, when the magic comes.
0: En dat is Kraak en smaak en die Paco Versailles.
1: Ja, en Kraak en smaak komen gewoon uit ons eigen kikkerlandje.
0: Je kent het nog wel, Squeeze Me. Weet je wel, met dat leuke filmpje. En dan, dat
1: ja, was ook een hitje van hun. Ook, volgens mij alweer een jaar of 15 geleden. Dat is door bleef ze altijd platen maken. Maar geen ene haalde de radio, maar deze...
0: Absoluut wel.
1: Gaat wel redden.
0: Nou, met natuurlijk de nummer 1, dit is 1976 en 86. Dat en allemaal ex-nummer 1 hits,

0: films, zoals hij aangekondigd wordt tegenwoordig op televisie. Hij doet toch die getekende reclame?
1: Oh ja, maar hij zit toch bij zo'n kattenvoer?
0: Ja, getekend is dat. Kit-kat of zo?
1: Ja, maakt niet uit.
0: Ik heb geen katten meer. Jij wel?
1: Ja, maar dat is een merk. Halen wij niet in huis.
0: Nee, oké. Okay. Hebben ze niet gehoord. Goed zo, Robbie Williams en dat briljante loopje natuurlijk van John Benny. Na, na, na, na, na, na, na,
1: ja, You Only Live Twice.
0: Ja, hij heeft het vaker gebruikt in dingen.
1: Dat
0: melodietje van... Dat is niet van hem, hè?
1: Nee.
0: Dat is van die gitarist. Het is toen een hele strijd geweest. Dat had hij toegeëigend.
1: Dat was een kleine boef, hoor. Maar daar hebben we het al een keer over gehad. Ja, en nu even laten we de lofzang op dit fantastische loopje. Ook goed gevonden door Robbie Williams en zijn team. Om dat te gebruiken in A Millennium.
0: Hey, ex-nummer 1 hits. Ik loop al een redelijke tijd mee. En ik weet altijd dat de muziek die is blijven hangen... omdat dat bij mijn opa en oma altijd werd gedraaid... waar we op zondagmiddag naartoe gingen. Amsterdam-Oost, Insulindeweg, 229, 2 oog. Of 1 oog. Daar wil ik vanaf zijn. In ieder geval, deze plaat op 78 toeren... jazeker wel, die kwam voorbij.

0: In de puntje, puntje, ABTT natuurlijk. Ja, het is echt waar. Ik vond het prachtig. We hebben het er net over. Het is hele nette muziek nog.
1: Ja, nee,
0: ja de Little Richard natuurlijk. En dat was voor de meeste mensen toen een schande. Want die stond met zijn voet op de piano te beuken.
1: Ja, maar Jerry, dat was een ruige rock'n'roll.
0: Maar dit is keurig. Dit was gewoon netjes op de dansvloer
1: dansen. Je krijgt altijd van dat in pop en rock'n'roll muziek zal je zien. De ruige versie krijgt zeker in Amerika altijd een keurige variant om plaatjes te kopen voor de nette mensen.
0: Dit waren de nette teenagers. Maar er zijn er wel miljoenen van verkocht, vergis je niet hoor, van Lloyd Price en Personality. Maar het heeft een hele nette kant. Gelukkig heeft de ABTT, of de ANBTT moet ik zeggen, ook...
1: Oh, de dark side hebben we.
0: Ja, dan moet er eigenlijk een beetje donkere plaat komen. Is het niet, maar dankzij die film... Kill Bill, wel.
1: Als je een keer tijd over hebt, er is nu Kill Bill, the Whole Bloody Affair...
0: Oh?
1: Bij 5,5 uur lang met extra materiaal. Met één ruk kan je hem dan zien.
0: Oké, okay. Heb je die?
1: Ja, die heb ik. Maar ik heb hem nog niet uit. Want ik vond het wat lang.
0: Maar stuur maar.
1: Ja, neem hem wel mee voor binnenkort.
0: Ja, oké. Okay. Sant Esmeralda hebben we het natuurlijk over.
1: En daar zit dit ook in. Briljante scène in de sneeuw.
0: Ja, en voornamelijk de lange versie. Moet je echt eens een keer... Maar ja, oké, okay. We zijn natuurlijk met een radioshow bezig. Dus we draaien gewoon de single versie van... Don't Let Me Misunderstood.

0: En als bij jouw versie nu de kleppen doorgaan, weet je dat je de lange versie hebt. Ja. En als je in de club staat en je hoort dat, dat als op een gouden oude disco meer, dan weet je dat de DJ even moet plassen.
1: Ja.
0: Dat doen ze de lange.
1: Oh ja, maar daar waren wij vroeger ook wel blij mee met lange versies. Die af en toe lekker op kon zetten. Dan kon je inderdaad eventjes plassen. Of,
0: ja, of als je geen aandacht had, de bar geen aandacht voor je had. Dat je, dat je
1: kon je dat zelf kon, dat gaan halen.
0: Kon je daar zelf heen en dan hard schelden van, hallo!
1: Ze konden, of net of er kussens voor bestonden, konden ze stoïcijns de andere kant steeds opkijken. Dus jij stond te zwaaien, ik heb dorst. Ja. Maar ze dachten van, je hebt een half uur geleden ook al gehad. Het is goed met je. En lange versies waren ook natuurlijk leuk om even tussendoor te zoenen. Afscheidskusje van iemand die dan waar je een taxi voor had besteld. Ja, omdat ze. Ja.
0: Plaatje maar weer.
1: Ja. Vanessa Paradis. Vanessa, moet je zeggen. Vanessa Paradis.
0: Over zoenen gesproken.
1: Ja.
0: Nou.
1: Hoezo?
0: Nee, er zat geen tijd in.
1: Oké.
0: Ik was weer te laat.
1: Hey, doe me een taxi. Hey, Joe.

0: Gooi die mee. Vanessa Paradis. Of Vanessa Paradise.
1: Zo dat noemde. Begin maar. Ze heet natuurlijk op zijn Frans Vanessa Paradis. En ze brengt nog steeds plaatjes uit. En echt, ik raad mensen altijd af en toe niet alles. Maar er zit altijd nog een leuk, altijd een leuk liedje tussen.
0: Oké. Okay. Hé, hey, deze geldt voor ons beiden, hoor.
2: Hoi! Schijt aan de buren, dan gaat die nog een keer. Want Bouwman is er weer. Van Bouwman is er weer.
0: Waren die jongens van Amsterdam.
1: Ah, ja.
0: Dat hebben ze wel opgenomen. Ben ik met een recordetje naar de Tuchelaweg daar in Amsterdam. Nou ja, maakt niet uit. Het is volgens mij het originele bandje moet ik nog ergens hebben.
1: Ja, want volgens mij komt uit diezelfde sessie ergens een vogel. En die heet
0: Vogel. En die heet dat wel.
1: Ja. Ze hebben heel veel liedjes opgenomen destijds. Ja. Echt een familieklassieker zou ik willen.
0: Ja. Daar hebben we net Frans Hessen gehad. En Duits hebben.
2: Es regiert de Haas.
1: Oh, deze is ongezellig. De Haas regeert.
0: Wat was het doder over Vriek? Nee, de Dof. Touw genoemd Propokov. Maar wat stond Dof ook weer voor? Maar dat zoeken we zo weer voor. Ik weet niet meer dat boven. Dit is in ieder geval Kodo. Hesley.
3: Ik ben zo Hesley.
0: Oh, Hesley. Whatever.
3: Zo so

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip, en het was dan de Borkumbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortifloor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortifloor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken zijn gearresteerd. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer, Lake Ontario, gewijzigd in Amerika-meer, Lake America. Dit is alleen voor Amerikaanse gebruikers te zien. In Canada wordt de echte naam nog weergegeven en in de rest van de wereld laat Google Maps twee namen zien. De in de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Nou, Nog Oud was trouwens ook een goeie van onze vriendin... hoe heet ze ook weer? Anouk. Nee, niet Anouk. Treintje Oosterhuis.
1: Knock Out?
0: Die heeft ook nog... Ja.
1: Oh, nou, maar die
0: het is volgens mij een Anouk nummer of ze heeft het geproduceerd. Daarom zat ik even te twijfelen. Knock Out. Zullen we die zo eens opzoeken?
1: Dan gaan we straks even kijken.
0: Want die heeft ook nummer 1 gestaan.
1: Oh, en de ene ABTT?
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem helemaal gemist. Nou, ik ben benieuwd. Die gaan we zo even opzoeken. Maar eerst gaan we naar 1986. De nummer 1 is al daar, die diepen we een beetje uit. En 1 en 1986 in de ABTT. Vinden wij, want dat was... iedereen had hem eigenlijk afgeschreven. Iedereen had iets van... Nou, Paul Simon, dat is nu wel een oude dibbe.
0: Daar zijn we wel klaar mee. Met Simon en Carmichael.
1: En toen maakte hij een nog grotere fout. Want dat was in midden jaren 80. Je ging niet muziek opnemen in Zuid-Afrika. Dat was soort of een land wat in een boycott zat. Dus daar ging je niet heen. Maar hij deed dat wel. Nou, iedereen was woedend. Men sprak er schande van.
0: Maar hij deed dat.
1: Totdat bleek dat hij daar in de studio stiekem met allemaal fantastische Zuid-Afrikaanse artiesten
0: zat. Hij deed dat om te promoten. Yep.
1: En eigenlijk totaal stond voor promotie van Zuid-Afrikaanse artiesten. En voor Nelson Mandela en zijn vrijheidsstrijd. Eigenlijk bleek dat hij het heel goed deed.
0: En dat resulteerde in een nummer 1 hit in de ABTT. En wereldwijd natuurlijk. Overal ook hier en daar. Redelijk hoog in dit paradijs.
1: Ja, dit werd een wereldsucces. Groot succes van Paul Simon. Ooit album Graceland. Maar dit was de single.

0: Het kwam ook wel natuurlijk door die fantastische clip erbij. Hè?
1: Ja, het clipje was ook vrij geniaal. Simpel, edoch, superleuk bedacht. Met de hele lange Amerikaanse acteur, komiek Chevy Chase.
0: Ja.
1: En de kleine Paul Simon. Tegenover voor elkaar op een stoel. En ja, met die instrumenten.
0: Dik en dun effect, hè? Ja. Laurel Hardy.
1: Ja, en een wereldsucces voor Paul Simon. You can call me
0: L.
1: En dan gaan we naar de nummer 1 in de NWTT. Ook wel succesvol, maar op een heel ander level. Trevor Horn is weer gearriveerd. En Trevor Horn had zijn eigen hobbyproject. Dat heette The Art of Noise. En daar hebben we al een nummer 1, volgens mij in de ABTT ook gehad. En de NBTT met Moments in Love. Fantastisch, vooral de 12 inch. Maar het project maakte ook een bizar liedje van een robotpresentator. Max Headroom heette die. En dan krijg je The Art of Noise samen met Max Headroom. En notabene werd het een nummer 1 hit in Engeland.
0: Echt?
1: En top 10 in Nederland voor Paranoia.
0: Ben benieuwd. Quite safe here.
1: Typisch Trevor Horn, niet voor
2: niets. Am I dreaming?
3: No.
2: Where am I? In bed? What am I doing? Talking to myself.
3: Look, I must have a star on my door.
2: Or better still.
3: A door? A door?
2: Swing doors, huh?
3: Okay, doors.

0: paranoia. Ja, totaal niet slapen. Trevor Horn op zijn freakiest best, zou ik willen zeggen. En ik denk totaal onverwacht. Als je de Trevor Horn boek ook leest. Het was totaal niet de bedoeling dat dit een hit ging worden, natuurlijk.
1: Nee.
0: Dit is gewoon een hobbyproject met geluidjes.
1: Dan denk ik van donder op. Anders had ik het heel anders gedaan.
0: Ja, maar dat werd het uiteindelijk gewoon. Lekker wel. Blijven wij even in de jaren 80. Tijd voor Nederlands talige muziek. En dat doen we dan lekker met Doe Maar.
1: Sinds?
0: 32 jaar.

0: Doe maar. En 32 jaar. Ik ben dan altijd benieuwd. Volgens mij hebben we nu de musical gehad. De film. Echt alles van Doe maar is uit. Of er nog iemand nog iets gaat bedenken. Wat we er nog een keer mee kunnen doen.
1: Nou, je weet het nooit.
0: Nee, wat dat betreft. Oh, ik zit ineens te denken. Hebben we al gehad. Nee, je hebt toch Nederland zingt Hazes. En Nederland zingt Rob de Nijs. Zag ik.
2: Van Nederland zingt Doe maar.
0: En het Nederland zingt Doe maar. Nou. Ja. Jullie kunnen ons bellen en wij
3: voeren. Is het repertoire toereikend?
0: Ja. Nou, ik denk dat je wel een heel eind komt.
3: Ja, dat is waar. Ja.
0: En als we dan toch in Nederland zijn, weet je waar ook een nieuwe single van is?
3: Nee.
0: Van Sol Milieu.
3: Oh ja.
0: En die heeft de feels.
3: Dat vind ik goed.
0: En die is echt weer prima.
3: Ja.
0: En het is part 2. Dus dan gaan wij even op zoek of er ook een deel 1 is. Dat weet ik

0: Zo, ik hoor allemaal leuke teksten, maar allemaal titels van andere platen. Oh, ja. Feels Like Home, Road to Nowhere, A Million Miles from Home.
1: En natuurlijk vorige week ABTT nummer 1. Dus we blijven hem gewoon lekker doordraaien, deze plaat.
0: Zeker.
1: Wat een prima nieuwe single van Sobje.
2: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
3: Zegt u Zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
4: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
6: Veronica blijft, als u dat wilt.
5: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
7: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Borkum Riff.
5: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
8: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
5: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
9: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. Zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered. Maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Jos van der Pas en luister langs de Maas naar het kristalhelder geluid en de mooiste muziek van Rivierenland Radio.

0: over. Zometeen natuurlijk 1976. Zowel die van jou als die van mij.
1: Ja, en maar verder allemaal excess en we denderen natuurlijk gewoon door in de tweede uur van de AMB.
0: Goed, jazeker. En we gaan ook, het eerste uur ook, daar zijn we wel heel erg ver teruggegaan. In het begin zit ik zelfs eind 50. Maar nu hebben we eigenlijk nog een verlaten zomerrit.
2: I am Colin Blunstone, you're listening to Radio 192... and I congratulate you on your choice. And here's one of my hits.
0: Dankjewel, Colin. En natuurlijk de Zombies.

0: Oh, staand eind? Waarvoor denk ik dat er nog een riedeltje na komt dan?
1: Nee, dat was toen zo. En is natuurlijk ook een geweldige versie van Santana gemaakt.
0: Ja.
1: Oh, Santana, helpt me even onthouden. Die had ook een nummer 1 in de ABTT. Ook een goede, ja. We hebben er zo veel.
0: Daar hebben we toch geen tijd meer voor vandaag.
1: Nee, en we moeten zometeen ook nog weer een nieuwe draaien. Trouwens, ik had het even in het eerste uurtje over Anouk. Maar dat bedoelde natuurlijk Treintje Oosterhuis. Daar kwam ik wat ouderdom, hè? Schijf is vol. Maar die doe ik dan wel in de tips voor de ANBD vrijdag.
0: Ja, dat is wel leuk. Nou ja, dus, we beloven wel vaker wat en denken later.
1: Ja, daarom. Womack en Womack.
0: De familie Womack.
1: Nou, die hebben veel gedaan.
0: Volgens mij het kleine broertje van de broer Bobby Womack.
1: Maar dit was wel de nummer.

0: Teardrops. Ja, dat was bij de wereldhit in de jaren 80.
1: Tegenwoordig zou die niet meer kunnen zo lang.
0: Nee, oh, is hij zo? Hij is 4 minuten 40 of zo, hè?
1: Ja, echt heel lang. Het eindje is er een beetje. Hij is 5 minuten 2.
0: Oh,
1: ja, misschien was dat niet eens de singleversie dit.
0: Oh, nee, niet verder vertellen. Je details heb je al
1: joh, wat het is.
2: Nou, dat lijkt nergens op. Het slaat nergens op. Waardeloos.
1: Dankjewel. Lieve. Meisje Philips Winkel. Ik weet niet meer hoe ze heet.
0: Die dit ingesproken heeft.
1: Ja, en ze meldt zich ook niet, dus we zullen wel ruzie hebben gehad. Nee hoor, nee.
0: Ah ja, maar je kan ook gewoon niet alles onthouden.
1: Nee, dat is waar. Maar ik heb het vaker ook van... Ik had dat voor Veronica 192 eventjes de kreet nodig. Veronica, kom naar je toe deze zomer. Staat ook. Kreet, meisje. Vul nou gelijk dan op het moment, weet je dat weer. Want die naam in. Nee. Kreet meisje, wat moet ik er nog mee uitkomen? Holland. Dat is het enige wat we kunnen bedenken natuurlijk. In deze AMBTT. Ex nummer 1 hit. Zometeen 1976. Santana zoals beloofd. En Hold On at 82.

0: Ja, ik heb het toen live gezien. Dat was leuk. Maar ik kan me niet meer herinneren. Moet je nou erg.
1: Gewoon een Santana.
0: Ja, maar dit speelde.
1: En ik, dat hij dit speelde, was dit. Want ik weet nog, wij waren samen naar John Fogerty. En het was mij de dag of twee dagen daarna zat jij al. De dag ervoor zat je al bij Santana.
0: Ja,
1: en toen speelde die dit. Maar dan zit ik te denken, hij zong dit niet zelf, lijkt me.
0: Nee. Iemand van de band en met zangeressen erbij. Nee, eerlijk is eerlijk, het klonk als een klok allemaal. Niks mis mee. Maar ja, ook, ja, vind je het gek? Ik bedoel, we zijn niet allemaal Mick Jagger, hè, die nog steeds rondstuit.
1: Nee, dat is wel
0: of Peter Koelewijn. Ja,
1: ik laatst ook weer gewoon op een lijstje staan. Ja, optreden van.
0: Ja, maar die stuit het ook nog steeds van links erin.
1: Maar zit hier toch ook in de studio te stuiteren?
0: De meeste zitten dan op een stoeltje, hoor. Santana, Callers ook. Ja, die is op een stoeltje. Maar desalniettemin, ja, ik ben ook zo blij dat ik ooit bij Brian Wilson ben geweest voor de Beach Boys. Volgens mij het Concertgebouw. Heb ik nog een filmpje van of zo? Na drie nummers was ik aan het filmen. Zei iemand stootte me aan rechts. Hij zegt, je mag hier niet filmen hoor. Ik zeg, sorry. Wist ik veel.
1: Ja. Je had misschien hele grote posters en mededelingen bij de deur gehangen. Maar ja, sommige dingen mis je dan.
0: Maar ik heb hem wel. Ik heb hem wel, mooi hè. Maar ga me nou niet vragen waar. De volgende is ook natuurlijk rechts nummer 1 dit uit de ABTT. En het komt van een LP, heb ik dat gehaald. En een stapeltje LP's van allerlei rare dingen zo. Dat is uit de erfenis van Jan van Veen nog. En er stonden radioprogramma's zo met aankondigingen, denk ik altijd. Ja, hebben.
2: Rock in America. The official top 30 is compiled from record sales and radio airplay to determine the 30 most popular records of the week in the USA. And at number 22 on our survey is a song that was number 1 just a few weeks ago. Here's Huey Lewis and the News.

0: Huey Lewis in the News, Power of Love, down 7 notches to number 22 this week on the Rockin' America Top 30.
1: Ooh, down 7. Ik blijf dit zo briljant vinden. En de jaloezie maakt zich van mijn meester. Dat
2: hoezo?
1: Ik niet zo Amerikaans kan, brother. Ja, dat
2: oh,
1: al,
2: ja. Maar wij zijn ook geen Amerikaan.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, het klinkt dan gewoon meteen. Weet je, ben je het lekker? Waarschijnlijk was dat ook het voordeel. Destijds in de jaren 80 van Adam Curry op Veronica. Die kon dat dan ook. Zo. Ja, President Madonna presenteren.
2: Ja. Nee, maar zoals hij.
1: Ik kan dat alleen super overdreven.
2: Iedereen doet dat nog steeds na. Zoals Adam Curry zei, Madonna.
1: Ja.
2: En nog lijkt het niet, snap je? Dat kan alleen maar. Moet er hem een keer eventjes hier naartoe halen? Of ergens uit de oude tape zal dat wel te halen.
1: Hij is wel ergens.
2: Dat je nog een keer zegt, Madonna. Ja. Geweldig. Goed, over uitspraken gesproken en typische radiostemmen. Stenders, die mailde mij. Robbie Stenders. En die had een fantastische, leuke nieuwe plaat. Weet je wat? Hij heeft die plaat mij opgestuurd. Ik zei, doe dan ook nog even. Weet je dat je hem aankondigt voor de ANBTT? Die ANBTT, dat was hij helemaal een beetje vergeten hoe het heette. Maar het gaat om het gebaar, Robbie, toch?
3: Hey, Adje Bouwman, platenbol.
2: Ja.
3: Hey, Marcel, platenbol junior.
2: Robbie.
3: Ik kwam bij het bultje New Music Friday kwam ik eigenlijk iets leuks tegen. En ik dacht, dit moet in de BTTTTT.
2: Ah, je weet het.
3: De Bouwmannen top 10.
2: Ja, dat klopt.
3: Waarom? Nou, omdat het iets te maken heeft met leuke nieuwe dingen. Maar ook omdat je direct de popquiz, het introotje is de originele versie van Oh, Denise van Randy and the Rainbows.
2: Oh, ja.
3: En dan komt er iets wat veel te veel lijkt op de Beach Boys, maar dus eigenlijk heel leuk. En die is net iets te lang, maar goed, daar verwacht ik jullie scharen op de juiste momenten in.
2: Ja.
3: Ik ben sowieso nieuwsgierig wat jullie ervan vinden. Gooi hem eens op. Deze van Panda Bear, goeie naam, en Sonic Boom. The Edge of the Edge.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. De chauffeur van de bus van het bedrijf Qbus raakte licht gewond. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden.
6: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Dit is wel het moment. Ach,
1: heerlijke geluiden. Nou ja, oké. Okay.
0: Het moment van de break.
1: Op zijn friekerigheid, toch?
0: Ja. Ach ja, het blijft wel fantastisch. New music, zo heet ze. Hoe heet hij ook alweer? Dat weet jij.
1: Tony Mansfield.
0: Tony Mansfield.
1: Tony Peroni.
0: Nee, dat is weer heel iemand anders. Hey, we gaan zo naar 1976. Even nog totdat 76 daar is. Ineens was hij weer terug in de jaren 80. Onze Stevie Winwood. In de jaren 70 was hij druk of zo, ik weet niet wat mee.

0: Woods, Bring Me a Higher Love. Een hele grote hit in Amerika. Daar was hij ineens de man in de jaren 80. Nummer 1 hit na nummer 1 hit, onder andere met deze plaat. In Europa deden we het iets rustiger aan met hem. Maar ja, hij was helemaal terug in de jaren 80. Steve Winwood. En tegenwoordig is hij, nou, laten we zeggen, soort of in rusten. Volgens mij kan nog dingen doen, maar volgens mij doet hij alleen wat als hij er zin in heeft.
1: Nou,
0: dat is 1 keer in de 5 jaar.
1: Ja. Hij heeft niet die drive van Mick Jagger. En ik moet. Want de centjes zijn op.
0: Nee, en misschien is dat ook wel verstandig ook.
1: Nee, maar Mick Jagger heeft het ook niet. Die hebben het allemaal voor. Dat was een slimme zakenjongetje hoor, Dick. Die heeft ook een hele tijd in Amsterdam gewoond. Daar heeft hij het geleerd.
0: Wat, Mick Jagger?
1: Ja, ja.
0: Oh, ik dacht dat hij daar ineens zo'n brievenbusadres had.
1: Nee, hij heeft er wel degelijk een paar
0: rondgelopen. De belasting. Oh, hij liep ook in Hilversum rond. Weet je dat nog?
1: Ja, ja,
0: wat in de jaren 80 staat, is dus in Wisselhoort op te nemen. Volgens mij was het een villa in Loosdrecht.
1: Net zoals de Beat Wars, maar ja, die namen toen in de. Jeetje, je houdt er heel veel.
0: Ja, dat is wel waar.
1: We hebben ook gewoon.
0: Nou, we hebben niet echt haast, maar we moeten nog heel veel plaatjes draaien. Want we gaan naar 1976, de nummer 1 al daar. En eerst de nummer 1 in de MBTT. En dat was gewoon een leuk, fris meebrulplaatje van Jimmy James en de Vagabonds.
1: Nou, oh ja, dan weet je, luister, die heb ik ook gedraaid natuurlijk een paar keer in de ABTT, wat nu nog mee bezig ben, de B92 Radio, in 1976.
0: Ja.
1: Ik dacht altijd, een vrolijke meezingen, lekker discoplaatje, altijd gedraaid. En ik zat hier toevallig 2 weken geleden en voor het eerst, want dat doen wij nooit, als die Jimmy zegt, ik luisterde naar de tekst. Het is een protestsong. Het is een heel, het is heel gedragen tekst. De wereld verbeteren en zo kunnen we niet doorgaan. Now is the time to change the world.
0: Oh my god.
1: Ik dacht liefdesproblemen.
0: En schatje, we moeten het allemaal anders
1: doen.
0: Maar de wereld moet gered worden.
1: Ja, het is een hele goede plaat. Ja,
0: ik ga opbiechten. De nummer 1 in de MBTT 1976. En de MBTT gaat voor het eerst naar de tekst luisteren.

0: kom je er na bijna 50 jaar achter. Gewoon Jimmy James was ons ontwaarschuwen dat we nu nog de kans hadden om dingen goed te maken. Ja, dan ga geen discussie beginnen over goed daar geluisterd
1: hebben. We hebben het niet gered.
0: Nee, laten we erop houden. Nee, niet alles is gelukt.
1: We hebben het niet.
0: Daar zijn andere dingen voor in de plaats gekomen. Dus dit nummer kan zo opnieuw opgenomen worden met een iets andere inhoud. En het heeft dezelfde
1: strekking. Yo, brother.
0: Now is the time is geen liefdesliedje zoals ik dacht. Maar wat je zegt, een protestsong of gewoon mensen opgelet.
1: Nou ja, de kleine het begin van... Hey, wat is je probleem, bro? Nee, maar dat zou wel leuk zijn. Daar zou ik om kunnen lachen. Je moet ook een beetje humor hebben, toch?
0: Ja, dat is wel waar. Daar, we gaan er over nadenken. Eerst belangrijkere zaken, want we moeten natuurlijk 76 afronden. We gaan naar de ABTT. En in de ABTT op 1, het eerste wat ik even verklap... Een klassieker...
1: Ja, toen ik voor het eerst hoorde, ik had zoiets van... Jan Bult was, maar het maakt niet uit. Het was op het Horizon label, dat weet ik wel. En er kwam een LP, een nieuwe LP uit van Manfred Mann's Earth Band. Ja. En die heette The Roaring Silence. En die werd nog maar mondjes, maar ik kreeg er één. En hij zegt, dat is een nieuwe single en die komt dan via Amerika. Hij zegt, maar shh. Wordt wel een nieuwe single volgende week. Dus ik denk, die ga ik meteen nummer 1 zetten. In de ABTT. En ook toen ik hem wat luisterde en ding. Ik beloof je ook nu dat ik in de ABTT-tips... of de ABTT-tips de hele lange versie zal draaien.
0: Ja.
1: Gaan we nu niet doen. Maar als goedmakertje hebben we dan een professionele aankondiging. Toch?
0: Ja,
1: dat wij die presenteren. Maar... Het summum is het summum.
0: Ja,
1: toch?
0: We hebben een van de beroemdste DJ's ter wereld bereid gevonden... de nummer 1 in de ABTT aan te kondigen.

0: listening to the Wolfman Jack Show.
1: Underneath my coarse frame rests a soft and tender heart filled with love. But I'd rather you touch me on the outside.
2: Wolfman Jack, ja, geweldig.
3: Ja, een legendarische Amerikaanse radio-dj.
2: En Bert Burdent ook natuurlijk, heb ze een keer gezien en zo. Ja, geweldig, maar...
3: Ja,
2: en nummer 1 in Amerika, deze plaat, hè?
3: Ja,
2: en
3: super
2: dan, als je dat ervan maakt, dit, van een nummer van Bruce Springsteen...
3: Een Bruce Springsteen, B-kantje, feitelijk, al een trek.
2: Dan kan je wel iets, hoor.
3: Ja, en ik heb altijd begrepen, Bruce heeft volgens mij ook destijds, toen wat was het, nu gaat het online, een brief gestuurd in de categorie, jongens, ik vind het helemaal gek.
2: Ja,
3: ja dat is ook wel leuk.
2: Ja, dat begrijp ik.
3: Het is vervelend als je krijgt van, nooit meer doen.
2: Nee, maar dit is echt zo briljant gedaan, met het links en rechts, die zang tegen elkaar, kanon.
3: Ja, en voor mensen die nu geïnspireerd zijn. En ik heb de precieze datum niet eens. Maar ergens eind april, ergens in mei in Hilversum. In de Vorstin Manfred Mann's Earth Band.
2: Oh.
3: En dan gaan ze 2027 trouwens even. Dus nog even een paar nachtjes slapen.
2: Ja, oké. Is hij er nog wel steeds?
3: Ja, gewoon...
2: Hij werd de laatste keer dan met de zuurstoftank van de buur afgesjouwd.
3: Ik heb geen idee.
2: Achter zorgeltje vandaan. Ja, was toen in... was een beetje... hetzelfde tent als de Vorstin, maar daar in Zoetermeer, weet je wel?
3: Ja, de boerderij.
2: De boerderij.
3: Ja, nou ja, ik hoop dat het goed gaat. Ik bedoel, ik weet, we gingen ooit een keer naar Procol Harum. Maar we gingen niet, want toen had hij die zuurstofflessen... de zanger van Procol Harum had hij uiteindelijk niet gered.
2: Nee.
3: Dus we hopen dat het in blakende gezondheid daar staat.
2: Sorry.
3: Gaan wij naar de laatste plaats
2: van
3: deze...
2: Onvermijdelijk.
3: Aan BTT. Het is de nieuwe single van Tame Impala... die een wereldhit had met Dracula. Tot heel veel mensen hun verbazing. Want wij Tame Impala-fans... stonden niet juichend vooraan wat fantastisch dit allemaal is.
2: Nee, maar deze nieuwe is niet slecht.
3: En deze nieuwe, die heet Na Dracula, hij zit in de nacht. Is hij nu van Dracula?
2: Heet hij echt After Dracula?
3: Nee, hij heet niet Na Dracula. Maar hij heet nu Loser. Dat ik denk van, hij zit in een fase.
2: Is hetzelfde.
3: Hij zit in een fase. Ook op weg om een winnaar te worden. Van Tame Impala. Volgende week is er weer een aan BTT.
2: Tot volgende week.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
3: Veronica blijft, als u dat wilt.
2: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek, met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
4: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was in de Balkenbrief.
2: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
5: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
2: Bestel nu op veronica-anker-van-mijn-jeugd.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio. In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Uw presentator Joep Gerses wenst u heel veel plezier bij dit programma. Gedichten kunnen gestuurd worden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Ik herhaal flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alvast bedankt.

Je gedicht van Tony voor Brenda. Het heet Haat en Liefde. Sommige mensen zijn eerlijk en oprecht. Veel mensen ronduit slecht. Ze belazeren gewoon de boel. Hebben ze dan geen enkel gevoel? Uithalen aan andere mensen gebeurt ook vaak. Maar meestal is er dan met diegene zelfs iets niet in de haak. Dus haat en liefde lopen dunne lijn. Ik wou het nooit zo geloven, maar weet nu dat het echt zo kan zijn. Mensen worden gevormd door wat ze hebben meegemaakt. En ik moet zeggen dat dit alles mij diep heeft geraakt. Maar ach, na verloop van tijd raak ik heus dit gevoel wel kwijt. Een nieuwe toekomst, een nieuw begin. Ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik begin ook één ding steeds meer te beseffen. Ik kan het niet alleen. Ik kan het alleen maar beter gaan treffen.

Een gedicht van Kees voor Marion. De titel Laat mij. Laat mij de wind zijn die met je haren speelt. Laat mij de grond zijn waar jij op loopt. Laat mij het vuur in jou zijn die niet meer wordt gedoofd. Laat mij het water zijn dat over je lichaam stroomt. Laat mij alles van je afspoelen dat jou elke dag dwarsboomt. Laat mij je medicijn zijn tegen al die fucking pijn. Laat mij de weg zijn die jou naar je geluk brengt. Dat gevoel waar jij al zo lang naar hoopt. Laat mij jouw hartskreet zijn, de liefde waar jij in gelooft. Laat mij, want ik wil graag zo dicht mogelijk bij je zijn.

0: met Snap.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

gedicht van Henriette voor. Alles gebeurt niet zomaar. Ik heb geleerd dat alles gebeurt met een reden. En dat je moet leren van de fouten uit je verleden. Ik heb gezien dat niet iedereen te vertrouwen is. Zelfs je gevoel heeft het soms mis. Ik weet nu dat je soms iemand moet laten gaan. Terwijl je weet dat ze voor altijd in je is. In je hart zal ze blijven bestaan. Ik besef nu dat je moet doen wat je hart je zegt. En niet moet vechten voor iemand die ook niet echt voor jou vecht. Ik heb geleerd dat je niet meer moet houden van iemand die dat niet waard is. Ik heb geleerd om nooit op te geven. Ik heb gemerkt dat je hard moet zijn en niet gevoelig. Dat geeft alleen maar pijn. En ik heb ook geleerd dat je van alles alleen maar wijzer wordt.

0: éclore.
1: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Gedicht van Miranda voor Leo. De titel: Verstop je niet achter een wolk. Een leugentje om bestwil kan altijd. Liegen om een andere te plezieren. Een leugen waar je omheen gaat draaien. Respect wat je gaat lopen versieren. Verstop je niet achter een wolk, hoe donker deze ook kan zijn. Met leugens bereik je niets. Het doet achteraf altijd zo'n pijn. Hou je aan de afspraken, normen en waarden in je gedachten. Wat een ander ook wil, leugens zijn nooit meer te verzachten. De waarheid duurt het langst. Het klinkt allemaal zo cliché. Hoe langer het gaat duren, je hebt er alleen jezelf mee. Stop je niet achter een wolk. Na regen komt zonneschijn. En wacht niet te lang met schijnen. Jouw warmte vind ik ook zo fijn. Stop je niet achter een wolk.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In West-Maas en Waal kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

eerste gedicht heet De Nachten en is van André voor Indy. Mijn dagen worden langer en mijn nachten extra kort, omdat ik niet kan wachten tot het ochtend wordt. Ik, de nacht, is het eindelijk stil. En ik kan even zijn wie ik wil. Want ik wil niet gaan slapen, mijn dromen zijn zo eng. Ik zie steeds weer die handen, hoor steeds weer die stem. Niemand kan mij redden, deze nachtmerrie duurt al zo lang. Nee, ik wil liever slapen, want van dromen ben ik zo

van Bram voor Doris. Titel Spijt. Je zegt me dat je spijt hebt van haar. Dat je wenste dat ik je eerste was.

zeggen, ik wou dat jij mijn eerste was. Het lijkt me nogal vreemd omdat je ooit van haar hield zoals je van mij deed. Maar ik zal je dit zeggen. Ik zal geen spijt van je hebben. Ik zal ze niet zeggen dat ik wilde dat jij haar was. Want hoewel we lief hadden en verloren, telt alleen de eerste.

gedicht van Frans voor Wilma. De titel Wachten. Jij bent speciaal. Ik kan er niet omheen. Bijzonder wat jij met me doet. Zoals jou is er geen één. Ik mis je lippen op de mijne. Ik mis je lach. Jouw hand in mijn hand mis ik steeds meer elke dag. We zijn niet meer samen, maar ik weet diep in mijn hart, het gevoel voor jou verdwijnt nooit meer. Ik zal wachten op jou, schat.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het weer half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.

Gedicht van Helma voor Tini. De titel Ik voel de liefde stromen. Mijn liefde voor jou geeft mijn leven glans. Het haalt de scherpe kantjes weg en brengt me in balans. Want na al die donkere jaren begint mijn leven op te klaren. Jij was en bent het telkens weer die mij er bovenop helpt, keer op keer. Het is dan ook mijn liefde voor jou, waar ik niet zonder leven willen zou. Ik wilde je dit zeggen en begrijp me niet verkeerd. Ik voel liefde stromen en jij hebt me dat geleerd.

van je hou. Ik proef de zoute smaak op mijn lippen. Ik kan niet zonder jou. Jij bent degene van wie ik hou. Ik denk aan je elke seconde van de dag. Je bent zo eenzaam zonder jou.

Dit was alweer het programma Sterrenwacht tot middernacht met Joep Gerstjes op Rivierenland Radio. Allemaal hartelijk dank voor het luisteren en uiteraard weer tot volgende week zondag voor een nieuw programma Sterrenwacht tot middernacht. Welterusten.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten? Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht. Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
7: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
10: In Heeselende kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
1: Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Dit is de

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Nuenen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
2: Dit was het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.